Aan onze Scheveningse zee schijnt zelfs de zon mondain blasé. Zo'n chique zee die bruist toch niet, maar lespelt geaffecteerd een lied. Ja, menig hagenaar beweert dat Mengelberg haar dirigeert. Vanaf het Scheveningse strand met een stokkie in zijn hand.

niet idee. Dan gaan de douarières hier met freules roddelen op de pier. Dan zit de generaal heel chic met zijn familie rheumatiek.